zoti jachalata igutsale ziti gigiri tanzikina ziwona kukuitsebele shibango a